0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam in zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

0: is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Op de E17 in de buurt van Lokeren is er schade aan het wegdek na een ongeval. Iets voor 7 uur gisterenavond verloor een vrachtwagenchauffeur de controle over zijn stuur na een klapband. De vrachtwagen belandde tegen de betonnen middenberm en vatte vuur. De brandstoftank scheurde en liet een oliespoor achter over de volledige breedte van de snelweg. En ook dat spoor vatte vuur. De chauffeur kon op tijd wegkomen en bleef ongedeerd. Door het ongeval en de schade blijft er wellicht nog een hele tijd hinder op de E17 in de richting van Antwerpen. De toegang tot voeding voor inwoners van Gaza is verbeterd sinds vorig jaar, maar zo'n 1,2 miljoen mensen, of 60% van de Gazanen, kampen nog altijd wel met honger en ondervoeding. Dat staat in een nieuw rapport van de VN-voedselwaakhond, IPC. Het aantal burgers met acute ondervoeding is volgens het IPC wel merkelijk gedaald, zeker bij kinderen. Israël laat nu meer humanitaire hulp toe, maar er is nog altijd maar één grensovergang open voor hulpgoederen. Daardoor geraken veel basisbenodigdheden nog altijd niet of nauwelijks in Gaza, zoals dierlijke producten, medische apparatuur en onderdelen voor rioleringssystemen of brandstof. En Europeanen kunnen tot 21 september meestemmen voor het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft 12 ontwerpvoorstellen daarover onthuld waar je online voor kan stemmen. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor biljetten met Europese vogels en rivieren, maar ook voor Europese gebouwen en personen. Toen de eerste eurobiljetten zijn gelanceerd, begin 2002, is nog gekozen voor niet bestaande bruggen en ramen om discussie te vermijden. En in het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League niet kunnen winnen. Op bezoek bij het Zweedse Hammarby speelde het 1-1 gelijk. Anderlecht kwam wel op voorsprong via een vrije trap van aanvaller Sikan, maar in het slot maakten de Zweden nog gelijk. En ook AA Gent heeft zijn eerste Europese wedstrijd dit seizoen niet kunnen winnen. In de tweede voorronde van de Conference League bleef de stand 0-0 tegen het Oekraïnse LNZ Tcherkassy. Om verder Europees voetbal te kunnen spelen, zal Gent volgende week thuis moeten winnen. Beide terugwedstrijden zijn volgende week donderdag. De dag begint zwaar bewolkt, maar daarna komt de zon erdoor. Het kan tot 26 graden worden. Ook morgen een zomerse dag met tegen de avond wolken en maximaal 28 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova. Oh, dit is

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Op de E17 in de buurt van Lokeren is er schade aan het wegdek na een ongeval. Iets voor 7 uur gisterenavond verloor een vrachtwagenchauffeur de controle over zijn stuur na een klapband. De vrachtwagen belandde tegen de betonnen middenbermen en vatte vuur. De brandstoftank scheurde en liet een oliespoor achter over de volledige breedte van de snelweg. En ook dat spoor vatte vuur. De chauffeur kon op tijd wegkomen en bleef ongedeerd. Door het ongeval en de schade blijft er wellicht nog een hele tijd hinder op de E17 in de richting van Antwerpen. De toegang tot voeding voor inwoners van Gaza is verbeterd sinds vorig jaar, maar zo'n 1,2 miljoen mensen, of 60% van de Gazanen, kampen nog altijd wel met honger en ondervoeding. Dat staat in een nieuw rapport van de VN-voedselwaakhond, IPC. Het aantal burgers met acute ondervoeding is volgens het IPC wel merkelijk gedaald, zeker bij kinderen. Israël laat nu meer humanitaire hulp toe, maar er is nog altijd maar één grensovergang open voor hulpgoederen. Daardoor geraken veel basisbenodigdheden nog altijd niet of nauwelijks in Gaza, zoals dierlijke producten, medische apparatuur en onderdelen voor rioleringssystemen of brandstof. En Europeanen kunnen tot 21 september meestemmen voor het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft 12 ontwerpvoorstellen daarover onthuld waar je online voor kan stemmen. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor biljetten met Europese vogels en rivieren, maar ook voor Europese gebouwen en personen. Toen de eerste eurobiljetten zijn gelanceerd, begin 2002, is nog gekozen voor niet bestaande bruggen en ramen om discussie te vermijden. En in het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League niet kunnen winnen. Op bezoek bij het Zweedse Hammarby speelde het 1-1 gelijk. Anderlecht kwam wel op voorsprong via een vrije trap van aanvaller Sikan, maar in het slot maakten de Zweden nog gelijk. En ook AA Gent heeft zijn eerste Europese wedstrijd dit seizoen niet kunnen winnen. In de tweede voorronde van de Conference League bleef de stand 0-0 tegen het Oekraïense LNZ Tcherkassy. Om verder Europees voetbal te kunnen spelen zal Gent volgende week thuis moeten winnen. Beide terugwedstrijden zijn volgende week donderdag. De dag begint zwaar bewolkt, maar daarna komt de zon erdoor. Het kan tot 26 graden worden. Ook morgen een zomerse dag met tegen de avond wolken en maximaal 28 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Op de E17 in de buurt van Lokeren is er schade aan het wegdek na een ongeval. Iets voor 7 uur gisterenavond verloor een vrachtwagenchauffeur de controle over zijn stuur na een klapband. De vrachtwagen belandde tegen de betonnen middenbermen en vatte vuur. De brandstoftank scheurde en liet een oliespoor achter over de volledige breedte van de snelweg. En ook dat spoor vatte vuur. De chauffeur kon op tijd wegkomen en bleef ongedeerd. Door het ongeval en de schade blijft er wellicht nog een hele tijd hinder op de E17 in de richting van Antwerpen. De toegang tot voeding voor inwoners van Gaza is verbeterd sinds vorig jaar. Maar zo'n 1,2 miljoen mensen, of 60% van de Gazanen, kampen nog altijd wel met honger en ondervoeding. Dat staat in een nieuw rapport van de VN-voedselwaakhond, IPC. Het aantal burgers met acute ondervoeding is volgens het IPC wel merkelijk gedaald, zeker bij kinderen. Israël laat nu meer humanitaire hulp toe, maar er is nog altijd maar één grensovergang open voor hulpgoederen. Daardoor geraken veel basisbenodigdheden nog altijd niet of nauwelijks in Gaza, zoals dierlijke producten, medische apparatuur en onderdelen voor rioleringssystemen of brandstof. En Europeanen kunnen tot 21 september meestemmen voor het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft 12 ontwerpvoorstellen daarover onthuld waar je online voor kan stemmen. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor biljetten met Europese vogels en rivieren, maar ook voor Europese gebouwen en personen. Toen de eerste eurobiljetten zijn gelanceerd, begin 2002, is nog gekozen voor niet bestaande bruggen en ramen om discussie te vermijden. En in het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League niet kunnen winnen. Op bezoek bij het Zweedse Hammarby speelde het 1-1 gelijk. Anderlecht kwam wel op voorsprong via een vrije trap van aanvaller Sikan, maar in het slot maakten de Zweden nog gelijk. En ook AA Gent heeft zijn eerste Europese wedstrijd dit seizoen niet kunnen winnen. In de tweede voorronde van de Conference League bleef de stand 0-0 tegen het Oekraïense LNZ Tcherkassy. Om verder Europees voetbal te kunnen spelen, zal Gent volgende week thuis moeten winnen. Beide terugwedstrijden zijn volgende week donderdag. De dag begint zwaar bewolkt, maar daarna komt de zon erdoor. Het kan tot 26 graden worden. Ook morgen een zomerse dag met tegen de avond wolken en maximaal 28 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goijk voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Radio Nova.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: De E17 is weer open ter hoogte van Beervelde in de richting van Antwerpen. De snelweg was 12 uur lang versperd door een ongeval met een vrachtwagen. Het voertuig knalde gisteren tegen de middenberm na een klapband en vloog in brand. Het wegdek liep daarbij schade op en die is nu hersteld. Sinds even voor 7 uur vanmorgen kan het verkeer er weer vlot door. De zoektocht naar de vermiste jongen van 15, Meo, en zijn vader Brian heeft al meer dan 20 tips opgeleverd. Dat meldt de cel vermiste personen. De twee verdwenen bijna een maand geleden in Onet in de provincie Namen. Kort daarna werd hun auto teruggevonden. De speurders gaan nu alle tips onderzoeken. In Marokko heeft een ongeval met een quad het leven gekost aan een meisje van 13 uit de regio Mechelen. De bestuurder verloor de controle en belandde van een rotswand in zee. Hij raakte zelf gewond. Het meisje overleed ter plaatse. De Marokkaanse autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Spanje kondigt de noodtoestand af door de vele natuurbranden. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Er woeden bosbranden in verschillende regio's, onder meer rond de hoofdstad Madrid. Al meer dan 10.000 mensen moesten daar hun woning verlaten. Frankrijk heeft dan weer Europese hulp gevraagd in de strijd tegen de natuurbranden daar. Volgens president Macron is er bijstand onderweg uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. De zwaarste brand woedt ten westen van Bordeaux. Er zijn daar al duizenden hectare verwoest. Zo'n 20.000 mensen werden geëvacueerd. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt, onder hen een baby van 3 maanden en 6 minderjarigen. Russische troepen vuurden 5 glijbommen af op de stad. Enkele wooncomplexen en een ziekenhuis liepen schade op. Oekraïne voerde dan weer een droneaanval uit in de buurt van de Russische stad Sint-Petersburg. Over de gevolgen daarvan is nog niet veel bekend. We nemen een grijze start. Na de middag breekt de zon door. We halen zo'n 26 graden. Ook morgen speelt de zon de hoofdrol. Het kwik kan dan oplopen tot 29 graden. Zondag krijgen we regen en daalt de temperatuur weer een beetje. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis.

0: Dat is duidelijk, u hoorde de Vlaamse zanger Ik Wil Niet Alleen Zijn. Goedemorgen, morgen, we zijn vrijdag. We staan net voor het weekend. 5:05 bent hier bij Radio Nova. Dit is Robert Pater. Vertel haar van mijn spijt.
1: Erlijk.

Elvis Presley uit 64. De Spaanse regering roept de nationale noodtoestand uit en dat door de bosbranden. In het zuiden van Europa heerst er aanduidende hittegolf en woeden intussen verschillende bos- en natuurbranden. Ook elders in de wereld zijn er op dit moment grote bosbranden.

Nederlandstalig werk van Koos Alberts met Als Je Gaat. Franstalig werk hier in het programma Het Muziekpaleis op deze vrijdag. Wat dacht u van Mark Hamilton? Comme j'ai toujours envie.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Eigenzinnig.
3: Anders.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Radio Nova.
2: Jan Bakker.

Jörg Marcus met der Festival der Liebe. We moeten heel veel beterschap gaan toewensen aan Anja, mijn lieftallige echtgenoot. Heel veel beterschap toegewenst komt vanwege Gerda en Ruud. Wat dacht je? We kozen deze van Rob de Nijs. Het werd zomer.

Zes jaar terug de tijd in met Kitana en de verboden liefde. Terug naar de jaren 60 hier bij Nova. Eigenzinnigen anders met Petula Clark.

One More Sunrise, Petula Clark. De E17 ter hoogte van Lokeren is dus weer volledig open na een vrachtwagenbrand gisteravond. De chauffeurs van de vrachtwagens die daar waren gestrand, moesten hun verplichte nachtrust gaan nemen. Zij zijn nu ook wel kunnen vertrekken, waardoor de snelweg weer open kan gaan.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova. Jan Bakker.

Dee Clark, Don't Walk Away From Me. We gaan terug naar 98 met Leland St. Pierre in Mijn Bloed.

Something Inside of Me, Die uit 1962, Richie Adams. Zeg graag zo strakjes, na 10 uur ben ik er graag terug bij. Het tweede gedeelte van het Muziekpaleis op deze vrijdag. Ed Nieman met Leven Leven de Lola.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: De E17 is weer open ter hoogte van Beervelde in de richting van Antwerpen. De snelweg was 12 uur lang versperd door een ongeval met een vrachtwagen. Het voertuig knalde gisteren tegen de middenberm na een klapband en vloog in brand. Het wegdek liep daarbij schade op en die is nu hersteld. Sinds even voor 7 uur vanmorgen kan het verkeer er weer vlot door. De zoektocht naar de vermiste jongen van 15, Meo, en zijn vader Brian heeft al meer dan 20 tips opgeleverd. Dat meldt de cel vermiste personen. De twee verdwenen bijna een maand geleden in Onet in de provincie Namen. Kort daarna werd hun auto teruggevonden. De speurders gaan nu alle tips onderzoeken. In Marokko heeft een ongeval met een quad het leven gekost aan een meisje van 13 uit de regio Mechelen. De bestuurder verloor de controle en belandde van een rotswand in zee. Hij raakte zelf gewond. Het meisje overleed ter plaatse. De Marokkaanse autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Spanje kondigt een noodtoestand af door de vele natuurbranden. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Er woeden bosbranden in verschillende regio's, onder meer rond de hoofdstad Madrid. Al meer dan 10.000 mensen moesten daar hun woning verlaten. Frankrijk heeft dan weer Europese hulp gevraagd in de strijd tegen de natuurbranden daar. Volgens president Macron is er bijstand onderweg uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. De zwaarste brand woedt ten westen van Bordeaux. Er zijn daar al duizenden hectare verwoest. Zo'n 20.000 mensen werden geëvacueerd. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder hen een baby van 3 maanden en 6 minderjarigen. Russische troepen vuurden 5 glijbommen af op de stad. Enkele wooncomplexen en een ziekenhuis liepen schade op. Oekraïne voerde dan weer een droneaanval uit in de buurt van de Russische stad Sint-Petersburg. Over de gevolgen daarvan is nog niet veel bekend. We nemen een grijze start. Na de middag breekt de zon door. We halen zo'n 26 graden. Ook morgen speelt de zon de hoofdrol. Het kwik kan dan oplopen tot 29 graden. Zondag krijgen we regen en daalt de temperatuur weer een beetje. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Jan Bakker.

Smokey met Take Good Care of My Baby. De politie van Evergem gaat vaker controleren op een speelpleintje waar geregeld drugsafval achtergelaten wordt. Een bezorgde ouder sloeg alarm over drugsgebruik op en rond een speelplein in de Grove Mansdreef in Kerkbrugge. De gemeente heeft de site intussen laten schoonmaken.

Terug naar de jaren 50 met Jimmy Rutgers met Are You Ready Mine? Ja, kan gebeuren. Zijn laatste euro, ook de mijne laatste. Henk en Alicia, mijn laatste euro.

0: kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gootegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
3: Eigenzinnig.
4: Anders.
3: Welkom bij Radio Nova. Jan Bakker.

Luxeno, wat blijft erover? Vandalen hebben schade aangericht in de gemeentelijke basisschool in Krokegem bij Assen. Ze lieten twee konijnen van de school vrij uit hun hok, maakten een gat in de omheining en beschadigden een onderdeel van de schommel op de speelplein. De politie onderzoekt de zaak. De school vraagt om verdachte zaken te gaan melden.

Bobby Villa, de 61 met de Summertime Blues. Met een knipoog natuurlijk naar onze pulsator. Maar je hoort Arne Jansen met zijn nummer Zeg eens mij.

Daniel Dirk met een meisje van 16. Een engel op aard, Rutger van Barneveld hier bij Nova.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè?
1: Ja,
0: ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Dit is Radio Nova.
4: Het Muziekpaleis van 9 tot 11 met Jan Bakker bij Radio Nova.

Larissa met Kleine Vogel. En nu dan alle witte mannen naar van achter. Gelijke Kansencentrum Unia oordeelt dat de uitspraak alle witte mannen naar achteren van de Nederlandse artieste Sophie Straat niet discriminerend is. Unia ontving in totaal zo'n 200 meldingen over haar optreden en dat op de Gentse feesten. Hoewel de uitspraak polariserend of kwetsend kan worden ervaren, moet ze wel in deze context worden gezien als een symbolische en artistieke uiting. Zo klinkt het.

Jan Keizer en Annie met Return Back Home. Mag ik een fantastisch weekend gaan toewensen. Aanstaande maandag, dan ben ik er terug bij. Om 9 uur hier bij Nova voor het Muziek Parijs. André Kooistra is dit. Je haalt het beste in mij boven. Tot maandag. Dag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: De E17 is weer open ter hoogte van Beervelde in de richting van Antwerpen. De snelweg was 12 uur lang versperd door een ongeval met een vrachtwagen. Het voertuig knalde gisteren tegen de middenberm na een klapband en vloog in brand. Het wegdek liep daarbij schade op en die is nu hersteld. Sinds even voor 7 uur vanmorgen kan het verkeer er weer vlot door. De zoektocht naar de vermiste jongen van 15, Meo, en zijn vader Brian heeft al meer dan 20 tips opgeleverd. Dat meldt de cel vermiste personen. De twee verdwenen bijna een maand geleden in Onet in de provincie Namen. Kort daarna werd hun auto teruggevonden. De speurders gaan nu alle tips onderzoeken. In Marokko heeft een ongeval met een quad het leven gekost aan een meisje van 13 uit de regio Mechelen. De bestuurder verloor de controle en belandde van een rotswand in zee. Hij raakte zelf gewond. Het meisje overleed ter plaatse. De Marokkaanse autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Spanje kondigt de noodtoestand af door de vele natuurbranden. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Er woeden bosbranden in verschillende regio's, onder meer rond de hoofdstad Madrid. Al meer dan 10.000 mensen moesten daar hun woning verlaten. Frankrijk heeft dan weer Europese hulp gevraagd in de strijd tegen de natuurbranden daar. Volgens president Macron is er bijstand onderweg uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. De zwaarste brand woedt ten westen van Bordeaux. Er zijn daar al duizenden hectare verwoest. Zo'n 20.000 mensen werden geëvacueerd. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt, onder hen een baby van 3 maanden en 6 minderjarigen. Russische troepen vuurden 5 glijbommen af op de stad. Enkele wooncomplexen en een ziekenhuis liepen schade op. Oekraïne voerde dan weer een droneaanval uit in de buurt van de Russische stad Sint-Petersburg. Over de gevolgen daarvan is nog niet veel bekend. We nemen een grijze start. Na de middag breekt de zon door. We halen zo'n 26 graden. Ook morgen speelt de zon de hoofdrol. Het kwik kan dan oplopen tot 29 graden. Zondag krijgen we regen en daalt de temperatuur weer een beetje. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Wij draaien lekker
3: ons eigen goesting.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
0: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen door natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk rond Bordeaux woeden nog branden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Volgens lokale autoriteiten zijn daar al meer dan 23.000 mensen in veiligheid gebracht. Het vuur bedreigt ook Cap Ferret, waar mensen per boot worden geëvacueerd. De Verenigde Staten voeren nieuwe invoerheffingen in op producten uit 60 landen. Officieel omdat die te weinig doen tegen dwangarbeid. Het gaat onder meer om Argentinië, Canada en Mexico. Maar ook om bepaalde goederen uit de EU. De vorige heffingen van president Trump voor de EU liepen vandaag af en worden vervangen door een tarief van 10% in lijn met eerdere afspraken. Daardoor wordt de export van veel Europese producten naar de VS niet duurder. Rusland zegt dat het afgelopen nacht bijna 600 Oekraïense drones heeft neergeschoten, onder meer boven de Krim. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Brokstukken zouden zijn neergekomen op gebouwen van een groot Russisch bedrijf. Volgens Moskou zijn er geen slachtoffers. De informatie is niet onafhankelijk bevestigd. De Belgische Voetbalbond heeft een principeakkoord met Mark van Bommel als nieuwe bondscoach. Alleen de Raad van Bestuur moet het nog formeel goedkeuren. Volgens HLN krijgt Van Bommel een staf met Boudewijn Zende, Maarten Martens, Reinie Robbemond en videoanalist Alex Abresch. Van Bommel is 49. Hij was eerder trainer bij Antwerp en is al een tijdje topkandidaat om bondscoach te worden. De zon breekt verder door en het kan tot 26 graden worden vandaag. Morgen eerst zon, later wolken en tot 28 graden. Zondag gaat het regenen. Het is dan maximaal 23 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en stevige waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
0: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen door natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk rond Bordeaux woeden nog branden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Volgens lokale autoriteiten zijn daar al meer dan 23.000 mensen in veiligheid gebracht. Het vuur bedreigt ook Cap Ferret, waar mensen per boot worden geëvacueerd. De Verenigde Staten voeren nieuwe invoerheffingen in op producten uit 60 landen. Officieel omdat die te weinig doen tegen dwangarbeid. Het gaat onder meer om Argentinië, Canada en Mexico. Maar ook om bepaalde goederen uit de EU. De vorige heffingen van president Trump voor de EU liepen vandaag af en worden vervangen door een tarief van 10% in lijn met eerdere afspraken. Daardoor wordt de export van veel Europese producten naar de VS niet duurder. Rusland zegt dat het afgelopen nacht bijna 600 Oekraïense drones heeft neergeschoten, onder meer boven de Krim. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Brokstukken zouden zijn neergekomen op gebouwen van een groot Russisch bedrijf. Volgens Moskou zijn er geen slachtoffers. De informatie is niet onafhankelijk bevestigd. De Belgische Voetbalbond heeft een principeakkoord met Mark van Bommel als nieuwe bondscoach. Alleen de Raad van Bestuur moet het nog formeel goedkeuren. Volgens HLN krijgt Van Bommel een staf met Boudewijn Zende, Maarten Martens, Reinie Robbemond en videoanalist Alex Abresch. Van Bommel is 49. Hij was eerder trainer bij Antwerp en is al een tijdje topkandidaat om bondscoach te worden. De zon breekt verder door en het kan tot 26 graden worden vandaag. Morgen eerst zon, later wolken en tot 28 graden. Zondag gaat het regenen. Het is dan maximaal 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze rij.

elke nacht als ik weer thuis kom, weet ik dat er niemand op me wacht. Dan kijk ik naar je foto en dan hoop ik dat ik jou in mijn droom zie vannacht.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn afties en alle dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
5: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen door natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk rond Bordeaux woeden nog branden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Volgens lokale autoriteiten zijn daar al meer dan 23.000 mensen in veiligheid gebracht. Het vuur bedreigt ook Cap Ferret, waar mensen per boot worden geëvacueerd. De Verenigde Staten voeren nieuwe invoerheffingen in op producten uit 60 landen. Officieel omdat die te weinig doen tegen dwangarbeid. Het gaat onder meer om Argentinië, Canada en Mexico. Maar ook om bepaalde goederen uit de EU. De vorige heffingen van president Trump voor de EU liepen vandaag af en worden vervangen door een tarief van 10% in lijn met eerdere afspraken. Daardoor wordt de export van veel Europese producten naar de VS niet duurder. Rusland zegt dat het afgelopen nacht bijna 600 Oekraïense drones heeft neergeschoten, onder meer boven de Krim. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Brokstukken zouden zijn neergekomen op gebouwen van een groot Russisch bedrijf. Volgens Moskou zijn er geen slachtoffers. De informatie is niet onafhankelijk bevestigd. De Belgische Voetbalbond heeft een principeakkoord met Mark van Bommel als nieuwe bondscoach. Alleen de Raad van Bestuur moet het nog formeel goedkeuren. Volgens HLN krijgt Van Bommel een staf met Boudewijn Zende, Maarten Martens, Reinie Robbemond en videoanalist Alex Abresch. Van Bommel is 49. Hij was eerder trainer bij Antwerp en is al een tijdje topkandidaat om bondscoach te worden. De zon breekt verder door en het kan tot 26 graden worden vandaag. Morgen eerst zon, later wolken en tot 28 graden. Zondag gaat het regenen. Het is dan maximaal 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

We zijn vrijdag 24 juli en je hoorde ons eerste plaat in het programma Into the Groove. Een plaat van Frank van Etje en die heet dan Vol, Vol, Vol. Maar we gaan het ook gezellig maken. Het is een vrijdag namiddag. Samen met Frank Verkooijen. En laat ons drinken.

zijn hier allemaal. En mooie klassiekers, eigenzinnig anders. Dat is Radio Dalva. Je hoort de enkel Bert Humperdinck uit 1986 met de Spanish Night is over. Wil je uitstellen? Begin dan daar dan morgen mee. En we zijn beland met 1970 met Down en Knock Three Times.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Wij draaien lekker
1: onze eigen goesting.
0: Radio

Wat zou ik willen? Je hoort de Frans Bauer in duet met Marianne Weber. Ook al een plaats van 26 jaar geleden. Wat is het lievelingseten van een flamingo? En dat is natuurlijk een vlaai. En we blijven nog wat in Nederland, samen met Silver Mats. En wat is dan liefde? Het kan toch zo mooi zijn. Goedemiddag.

oude plaatje Nooit Geen Kwaad op de radio. Je hoort de André Brasseur uit 1965, dat heet hij, met Studio 17. Aan het einde van de derde ronde vraagt de bokser aan de trainer: wat denk je, kan ik hem verslaan? Jazeker, zegt de trainer. Als je zo wilt met je handen door de lucht blijft maaien, krijgt hij de volgende ronde zeker verslaan.

Vergeet, ik heb het over Django Wagner en de Tango der Liefde. In 1 uur spelen kun je meer over iemand leren dan door 1 jaar met hem te praten.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan QR-code op onze website.

0: We zijn beland met Into the Groove in een plaat in 1957 van Jackie Wilson en Reed Petit. Het was trouwens een grote hit in de jaren 80. Zegt een kat tegen een papegaai: wat ben jij een lelijke vogel? Waar de papegaai op antwoordt: hey, doe eens even niets zo kattig.
1: Kikili wat

verwennen zo graag de luisteraars van Radio Nova. Je hoort de Wimmy Balma in het programma Into the Groove. Met een leven lang. Zometeen een mooi duet. Ook al 4 jaar geleden. Ze hadden een grote hit met de pakkie. Ik heb het over Corrie Konings in duet met John de Bever. En het mag gezellig zijn. Het is vrijdag. Jouw stem, jouw lach en jouw blik. Goedemiddag allemaal.

Dat overigens had hij een grote hit mee te pakken. Ik heb het over Ryan Paris met Dolce Vita. We gaan het eerste deel afsluiten met een plaat uit 1977. Ja, ja, want het is vrijdag met Claude François en Gervais Aguillon. Tot na de klok van 15 uur voor deel 2 van het programma Into the Groove. Hier bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: In Jette is een kind gewond geraakt nadat het aangereden werd door een tram. Het slachtoffer belandde gelukkig niet onder de tram, maar werd opzij geslingerd. De feiten speelden zich gisteravond af aan een halte. Het kind is naar het ziekenhuis overgebracht en zijn toestand is stabiel. De trambestuurder was in shock en moest ook even naar het ziekenhuis. In het onderzoek naar de steekpartij van maandagochtend op de Gentse feesten is een opsporingsbericht met foto's verspreid. De federale politie zoekt 2 verdachten. Bij de aanval raakte een jongen van 19 zwaar gewond. Mogelijk is er een link met een vechtpartij de dag ervoor. De politie onderzoekt die piste nog. Al maar meer sollicitanten willen dat hun toekomstige loon vermeld staat in de vacature. Uit een bevraging van Acerta blijkt dat 3/4 van de werkzoekenden dit belangrijk vindt. 1 op de 5 reageert zelfs niet op vacatures zonder loonindicatie. Volgens nieuwe Europese regels moeten werkgevers op zijn minst een beginloon vermelden. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben een marinebasis van de Iraanse Revolutionaire Garde aangevallen. Niemand raakte gewond. De Revolutionaire Garde geldt als een van de machtigste militaire organisaties in Iran. Ze valt rechtstreeks onder het bevel van de hoogste geestelijke leider. De spanningen tussen Washington en Teheran lopen intussen verder op. Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van de Duitse ploeg. Zijn voorganger moest vertrekken na de uitschakeling van Duitsland in de 16e finales van het WK. Klopp blijft aan boord tot en met het WK van 2030. Het is de eerste keer dat hij bondscoach wordt. Het is vrij zonnig bij maxima van 21 tot 26 graden. Ook morgen krijgen we veel zon. We halen dan maxima tot 28 graden. Zondag trekt eerst een vrij actieve regenzone over ons land. Daarna mogen we zowel opklaringen als buien verwachten. Maxima dan rond 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Goedemiddag. We luisteren naar Frank de Groef.

0: Van harte welkom in deel 2 van het programma Into the Groove. Je hoort een grap daarmee en ik wil met je dansen, want het weekend staat voor de deur. We zijn week 30, de hooimaand. En de zon die komt vandaag op om 5 uur 58 en die gaat onder om 21 uur en 40 minuten. De maan die komt op om 18 uur 25 en die gaat iets over middernacht om 12 uur en 58 minuten gaat die onder.
1: Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blauw. De avond kost een roodje,

Een mooie klassieker, eigenzinnig anders van Buddy Holly. Uit 1957 dateerde met Peggy Sue. Het geluk zit in momenten, niet in de dingen. Zometeen krijg je een plaat uit 1978 van een zekere Ruth McKenney.

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: dikwijls en ook het mooie plaatje. Ik heb het over Wijlen Paul Severs uit 1976 met Rocky. Wat staat er op het graf van een schoonmaakster? Opgeruimd staat netjes. En wat staat er op een telefoniste? Haar graf, dat is natuurlijk eindelijk opgehangen. Deze man had een grote hit mee te pakken. Ik heb het over Tom Waas.
1: Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ons

moest ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets beweeg.

Je hoorde Boney M. 1979 met Hooray, Hooray, It's a Holiday. En dat met de muziek van Radio Nova. Waar je ook bent, neem gewoon de app mee. Of je kan ons ook beluisteren via www.radionova.be. En heb je ook graag een favoriete plaat? Het kan allemaal via frank@radionova.be. Het is vrijdag. Ja, ja. Samen met Christophe en Sweet Caroline. Goedemiddag allemaal.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

0: het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
2: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
3: Radio No.

Je hoorde Frank Smekens in het programma Into the Groove met In de Zon. Er lopen twee koeien in de wei. Die ene koe moet voortdurend hoesten. Wat mankeert jou, vraagt die andere koe. Een koudje gevat zeker, zegt het beest. Nee, zegt hij. De boer heeft vannacht het hek laten openstaan. Dit is muziek van John.

prachtige zomerse geluiden in het programma Into the Groove. Je hoort de Zaragoza Band uit 1979 met Samba Olé en Roomba Oké. Bedankt voor het luisteren allemaal. Ik wens jullie allemaal een fijn weekend. En we gaan eruit.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: In Jette is een kind gewond geraakt nadat het aangereden werd door een tram. Het slachtoffer belandde gelukkig niet onder de tram, maar werd opzij geslingerd. De feiten speelden zich gisteravond af aan een halte. Het kind is naar het ziekenhuis overgebracht en zijn toestand is stabiel. De trambestuurder was in shock en moest ook even naar het ziekenhuis. In het onderzoek naar de steekpartij van maandagochtend op de Gentse feesten is een opsporingsbericht met foto's verspreid. De federale politie zoekt twee verdachten. Bij de aanval raakte een jongen van 19 zwaar gewond. Mogelijk is er een link met een vechtpartij de dag ervoor. De politie onderzoekt die piste nog. Al maar meer sollicitanten willen dat hun toekomstige loon vermeld staat in de vacature. Uit een bevraging van Acerta blijkt dat 3/4 van de werkzoekenden dit belangrijk vindt. 1 op de 5 reageert zelfs niet op vacatures zonder loonindicatie. Volgens nieuwe Europese regels moeten werkgevers op zijn minst een beginloon vermelden. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben een marinebasis van de Iraanse Revolutionaire Garde aangevallen. Niemand raakte gewond. De Revolutionaire Garde geldt als een van de machtigste militaire organisaties in Iran. Ze valt rechtstreeks onder het bevel van de hoogste geestelijke leider. De spanningen tussen Washington en Teheran lopen intussen verder op. Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van de Duitse ploeg. Zijn voorganger moest vertrekken na de uitschakeling van Duitsland in de 16e finales van het WK. Klopp blijft aan boord tot en met het WK van 2030. Het is de eerste keer dat hij bondscoach wordt. Het is vrij zonnig bij maxima van 21 tot 26 graden. Ook morgen krijgen we veel zon. We halen dan maxima tot 28 graden. Zondag trekt eerst een vrij actieve regenzone over ons land. Daarna mogen we zowel opklaringen als buien verwachten. Maxima dan rond 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een P

0: Niet de Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova. Radio Nova.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Radio Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: In Jette is een kind gewond geraakt nadat het aangereden werd door een tram. Het slachtoffer belandde gelukkig niet onder de tram, maar werd opzij geslingerd. De feiten speelden zich gisteravond af aan een halte. Het kind is naar het ziekenhuis overgebracht en zijn toestand is stabiel. De trambestuurder was in shock en moest ook even naar het ziekenhuis. In het onderzoek naar de steekpartij van maandagochtend op de Gentse feesten is een opsporingsbericht met foto's verspreid. De federale politie zoekt twee verdachten. Bij de aanval raakte een jongen van 19 zwaar gewond. Mogelijk is er een link met een vechtpartij de dag ervoor. De politie onderzoekt die piste nog. Al maar meer sollicitanten willen dat hun toekomstige loon vermeld staat in de vacature. Uit een bevraging van Acerta blijkt dat 3/4 van de werkzoekenden dit belangrijk vindt. 1 op de 5 reageert zelfs niet op vacatures zonder loonindicatie. Volgens nieuwe Europese regels moeten werkgevers op zijn minst een beginloon vermelden. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben een marinebasis van de Iraanse Revolutionaire Garde aangevallen. Niemand raakte gewond. De Revolutionaire Garde geldt als een van de machtigste militaire organisaties in Iran. Ze valt rechtstreeks onder het bevel van de hoogste geestelijke leider. De spanningen tussen Washington en Teheran lopen intussen verder op. Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van de Duitse ploeg. Zijn voorganger moest vertrekken na de uitschakeling van Duitsland in de 16e finales van het WK. Klopp blijft aan boord tot en met het WK van 2030. Het is de eerste keer dat hij bondscoach wordt. Het is vrij zonnig bij maxima van 21 tot 26 graden. Ook morgen krijgen we veel zon. We halen dan maxima tot 28 graden. Zondag trekt eerst een vrij actieve regenzone over ons land. Daarna mogen we zowel opklaringen als buien verwachten. Maxima dan rond 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.
1: Anders.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goijk voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerk Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Mark van Bommel is nu officieel de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij volgt Rudy Garcia op en tekent een contract tot en met het EK van 2028 in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Van Bommel geldt als tactisch sterke trainer. Zo pakte hij 3 jaar geleden ook de landstitel en de beker met Antwerp. Sedertien was de Nederlander nergens meer aan de slag. Van Bommel brengt een bijna volledig Nederlandse staf mee. Met ex-Rode Duivel Maarten Martens is er ook 1 Belg. Assistent. De raadkamer in Brugge heeft de aanhouding van een vrouw uit De Haan met een maand verlengd. De Nederlandse vrouw van 53 zit vast op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Ze reed afgelopen maandagavond haar eigen echtgenoot aan en die overleefde de klap niet. De vrouw beweert zich van het gebeurde niets te herinneren. Ze verkeerde op het moment van de aanrijding zwaar onder invloed van alcohol. Vanaf 14 december stoppen de Eurostar-treinen uit Londen ook in Antwerpen. De reistijd zal niet verlengen, zegt Eurostar. De treinen zullen ook nog steeds in Rijssel, Brussel-Zuid en Rotterdam stoppen. Het gaat enkel om een stopplaats op de route vanuit Londen. De Eurostars in de andere richting stoppen niet in Antwerpen Centraal, omdat daar geen grens- en veiligheidscontrole mogelijk is. En in de Ronde van Frankrijk heeft de eerste van 2 aankomsten op Alpe d'Huez voor buitengewoon spektakel gezorgd. Tadej Pogacar remonteerde in extremis een groep vluchters en maakte in volle slotklim nog minuten goed. Na de Sloveen was de Fransman Martinez tweede, de ritwinnaar van gisteren Carapaz derde. Remco Evenepoel finishte 6e op net geen 2,5 minuut. Pogacar staat uiteraard nog steviger in het geel. Evenepoel verstevigt ook zijn 2e plaats. 22 graden droog en regelmatig zonnige periode. Vannacht dan licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Morgen tot 28 graden en zonnig. Zondag is een uitzonderlijke regendag.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Yeah.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig.

0: het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Mark van Bommel is nu officieel de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij volgt Rudy Garcia op en tekent een contract tot en met het EK van 2028 in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Van Bommel geldt als tactisch sterke trainer. Zo pakte hij 3 jaar geleden ook de landstitel en de beker met Antwerp. Sedertien was de Nederlander nergens meer aan de slag. Van Bommel brengt een bijna volledig Nederlandse staf mee. Met ex-Rode Duivel Maarten Martens is er ook 1 Belg. Assistent. De raadkamer in Brugge heeft de aanhouding van een vrouw uit De Haan met een maand verlengd. De Nederlandse vrouw van 53 zit vast op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Ze reed afgelopen maandagavond haar eigen echtgenoot aan en die overleefde de klap niet. De vrouw beweert zich van het gebeurde niets te herinneren. Ze verkeerde op het moment van de aanrijding zwaar onder invloed van alcohol. Vanaf 14 december stoppen de Eurostar-treinen uit Londen ook in Antwerpen. De reistijd zal niet verlengen, zegt Eurostar. De treinen zullen ook nog steeds in Rijssel, Brussel-Zuid en Rotterdam stoppen. Het gaat enkel om een stopplaats op de route vanuit Londen. De Eurostars in de andere richting stoppen niet in Antwerpen Centraal, omdat daar geen grens- en veiligheidscontrole mogelijk is. En in de Ronde van Frankrijk heeft de eerste van 2 aankomsten op Alpe d'Huez voor buitengewoon spektakel gezorgd. Tadej Pogacar remonteerde in extremis een groep vluchters en maakte in volle slotklim nog minuten goed. Na de Sloveen was de Fransman Martinez tweede, de ritwinnaar van gisteren Carapaz derde. Remco Evenepoel finishte 6e op net geen 2,5 minuut. Pogacar staat uiteraard nog steviger in het geel. Evenepoel verstevigt ook zijn 2e plaats. 22 graden droog en regelmatig zonnige periode. Vannacht dan licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Morgen tot 28 graden en zonnig. Zondag is een uitzonderlijke regendag.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.
1: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Mark van Bommel is nu officieel de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij volgt Rudy Garcia op en tekent een contract tot en met het EK van 2028 in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Van Bommel geldt als tactisch sterke trainer. Zo pakte hij 3 jaar geleden ook de landstitel en de beker met Antwerp. Sedertien was de Nederlander nergens meer aan de slag. Van Bommel brengt een bijna volledig Nederlandse staf mee. Met ex-Rode Duivel Maarten Martens is er ook 1 Belgisch assistent. De raadkamer in Brugge heeft de aanhouding van een vrouw uit De Haan met een maand verlengd. De Nederlandse vrouw van 53 zit vast op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Ze reed afgelopen maandagavond haar eigen echtgenoot aan en die overleefde de klap niet. De vrouw beweert zich van het gebeurde niets te herinneren. Ze verkeerde op het moment van de aanrijding zwaar onder invloed van alcohol. Vanaf 14 december stoppen de Eurostar-treinen uit Londen ook in Antwerpen. De reistijd zal niet verlengen, zegt Eurostar. De treinen zullen ook nog steeds in Rijssel, Brussel-Zuid en Rotterdam stoppen. Het gaat enkel om een stopplaats op de route vanuit Londen. De Eurostars in de andere richting stoppen niet in Antwerpen Centraal, omdat daar geen grens- en veiligheidscontrole mogelijk is. En in de Ronde van Frankrijk heeft de eerste van 2 aankomsten op Alpe d'Huez voor buitengewoon spektakel gezorgd. Tadej Pogacar remonteerde in extremis een groep vluchters en maakte in volle slotklim nog minuten goed. Na de Sloveen was de Fransman Martinez tweede, de ritwinnaar van gisteren Carapaz derde. Remco Evenepoel finishte 6e op net geen 2,5 minuut. Pogacar staat uiteraard nog steviger in het geel. Evenepoel verstevigt ook zijn 2e plaats. 22 graden droog en regelmatig zonnige periode. Vannacht dan licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Morgen tot 28 graden en zonnig. Zondag is een uitzonderlijke regendag.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Bij een huiszoeking in Diepenbeek in Limburg is een professioneel labo gevonden voor de productie van synthetische designerdrugs. Het lab is inmiddels al ontmanteld. De federale gerechtelijke politie was al even bezig met de zaak. Twee zeventigers, een man en een vrouw, zouden het lab hebben gerund. Ook een derde persoon, een man van 48, is gearresteerd. In Balen in de Kempen gaan vrijwilligers toch opnieuw zoeken naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw is 16 jaar geleden vermoord en vermoedelijk in Balen begraven. Het gerechtelijk onderzoek naar haar dood is al een tijd afgerond. Het zijn vrijwilligers van VZW Sarda Lucky die overal meezoekt naar vermiste personen die de speurtocht gaan leiden. Naar eigen zeggen hebben ze opnieuw nuttige tips gekregen over de mogelijke begraafplaats van de vrouw. Het parket wil intussen twee verdachten in de moordzaak voor het Hof van Assise brengen. In Grimbergen heeft een groep van 13 Moldaviërs die illegaal in het land zijn een leegstaand pand gekraakt. Buurtbewoners maakten de politie daarop attent, maar die kan de woning niet zomaar betreden. De eigenaar van de site heeft nu klacht ingediend. De politie had al een gesprek met de krakers, maar die geven aan dat er nog meer bewoners zullen bijkomen. Het pand in kwestie gaat binnenkort tegen de grond voor een nieuwbouwproject. In het centrum van Londen is een politieboot tegen Westminster Bridge aangevaren. Mogelijk gebeurde dat tijdens een interventie, maar dat is niet bevestigd. Vijf agenten zijn gewond geraakt nadat ze in het water waren beland. De omgeving van de imposante brug was een tijd lang afgesloten voor alle verkeer. En LeBron James zegt het parket nog geen vaarwel. De Amerikaanse basketlegende zal zijn 24e seizoen in de NBA afwerken bij de Philadelphia 76ers. Hij deelde dat mee door op Instagram zijn handtekening te zetten op een tradingkaart van de club. Het was al bekend dat James na 8 jaar zou stoppen bij de LA Lakers, maar er waren heel wat gegadigden om hem in te lijven. James zegt overtuigd te zijn dat hij met de 76ers nog eens een titel kan pakken. LeBron James is 41. De nacht is helder tot licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Het weekend start daarna droog en zonnig. Zaterdag piekt het kwik tot 28 graden. Zondag enkele graden frisser en dan gaat het ook overal regenen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Dit is Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Bij een huiszoeking in Diepenbeek in Limburg is een professioneel labo gevonden voor de productie van synthetische designerdrugs. Het lab is inmiddels al ontmanteld. De federale gerechtelijke politie was al even bezig met de zaak. Twee 70ers, een man en een vrouw, zouden het lab hebben gerund. Ook een derde persoon, een man van 48, is gearresteerd. In Balen in de Kempen gaan vrijwilligers toch opnieuw zoeken naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw is 16 jaar geleden vermoord en vermoedelijk in Balen begraven. Het gerechtelijk onderzoek naar haar dood is al een tijd afgerond. Het zijn vrijwilligers van VZW Sarda Lucky die overal meezoekt naar vermiste personen die de speurtocht gaan leiden. Naar eigen zeggen hebben ze opnieuw nuttige tips gekregen over de mogelijke begraafplaats van de vrouw. Het parket wil intussen twee verdachten in de moordzaak voor het Hof van Assise brengen. In Grimbergen heeft een groep van 13 Moldaviërs die illegaal in het land zijn een leegstaand pand gekraakt. Buurtbewoners maakten de politie daarop attent, maar die kan de woning niet zomaar betreden. De eigenaar van de site heeft nu klacht ingediend. De politie had al een gesprek met de krakers, maar die geven aan dat er nog meer bewoners zullen bijkomen. Het pand in kwestie gaat binnenkort tegen de grond voor een nieuwbouwproject. In het centrum van Londen is een politieboot tegen Westminster Bridge aangevaren. Mogelijk gebeurde dat tijdens een interventie, maar dat is niet bevestigd. Vijf agenten zijn gewond geraakt nadat ze in het water waren beland. De omgeving van de imposante brug was een tijd lang afgesloten voor alle verkeer. En LeBron James zegt het parket nog geen vaarwel. De Amerikaanse basketlegende zal zijn 24e seizoen in de NBA afwerken bij de Philadelphia 76ers. Hij deelde dat mee door op Instagram zijn handtekening te zetten op een tradingkaart van de club. Het was al bekend dat James na 8 jaar zou stoppen bij de LA Lakers, maar er waren heel wat gegadigden om hem in te lijven. James zegt overtuigd te zijn dat hij met de 76ers nog eens een titel kan pakken. LeBron James is 41. De nacht is helder tot licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Het weekend start daarna droog en zonnig. Zaterdag piekt het kwik tot 28 graden. Zondag enkele graden frisser en dan gaat het ook overal regenen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.
0: Muziek die je nergens anders hoort.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
0: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Bij een huiszoeking in Diepenbeek in Limburg is een professioneel labo gevonden voor de productie van synthetische designerdrugs. Het lab is inmiddels al ontmanteld. De federale gerechtelijke politie was al even bezig met de zaak. Twee 70'ers, een man en een vrouw, zouden het lab hebben gerund. Ook een derde persoon, een man van 48, is gearresteerd. In Balen in de Kempen gaan vrijwilligers toch opnieuw zoeken naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw is 16 jaar geleden vermoord en vermoedelijk in Balen begraven. Het gerechtelijk onderzoek naar haar dood is al een tijd afgerond. Het zijn vrijwilligers van VZW Sarda Lucky die overal meezoekt naar vermiste personen die de speurtocht gaan leiden. Naar eigen zeggen hebben ze opnieuw nuttige tips gekregen over de mogelijke begraafplaats van de vrouw. Het parket wil intussen twee verdachten in de moordzaak voor het Hof van Assise brengen. In Grimbergen heeft een groep van 13 Moldaviërs die illegaal in het land zijn een leegstaand pand gekraakt. Buurtbewoners maakten de politie daarop attent, maar die kan de woning niet zomaar betreden. De eigenaar van de site heeft nu klacht ingediend. De politie had al een gesprek met de krakers, maar die geven aan dat er nog meer bewoners zullen bijkomen. Het pand in kwestie gaat binnenkort tegen de grond voor een nieuwbouwproject. In het centrum van Londen is een politieboot tegen Westminster Bridge aangevaren. Mogelijk gebeurde dat tijdens een interventie, maar dat is niet bevestigd. Vijf agenten zijn gewond geraakt nadat ze in het water waren beland. De omgeving van de imposante brug was een tijd lang afgesloten voor alle verkeer. En LeBron James zegt het parket nog geen vaarwel. De Amerikaanse basketlegende zal zijn 24e seizoen in de NBA afwerken bij de Philadelphia 76ers. Hij deelde dat mee door op Instagram zijn handtekening te zetten op een tradingkaart van de club. Het was al bekend dat James na 8 jaar zou stoppen bij de LA Lakers, maar er waren heel wat gegadigden om hem in te lijven. James zegt overtuigd te zijn dat hij met de 76ers nog eens een titel kan pakken. LeBron James is 41. De nacht is helder tot licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Het weekend start daarna droog en zonnig. Zaterdag piekt het kwik tot 28 graden. Zondag enkele graden frisser en dan gaat het ook overal regenen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.